0: Het stoot af in jouw vitamin.
1: Geen pauze.
0: Want dat is niet.
1: Ik heb er wat van.